0: On the beat, on the beat.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: Yeah.
1: Your home for community. CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: आफत है

पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम

Hup Holland Hup. En luisteraars, goedemorgen allemaal. En ik was bijna vanmorgen in bed blijven liggen. Ik ben af en toe zo gewend dat 's morgens vroeg, dan komt mijn kleinzoon, die komt dan naar beneden toe en dan staat hij naast mijn bed en dan zegt hij: opa, opa, je moet naar de wc toe. Je moet op bord. En dat doe ik net of ik heel erg gauw naar de wc loop en ondertussen kruipt hij in mijn bed. Maar toen lag ik te wachten en ik denk, verrek, het is zaterdag. Ik zou maar gauw opstaan. Ben maar opgestaan, maar ik ben toch op tijd hier in de studio gekomen. Goedemorgen nogmaals, ik ben Martin van Denzen en dit is uw radioprogramma, The Dutch Touch. Na een liedje van Gorrie met Oranje Jacht, breng ik u het nieuws.

Ah, luisteraars, ik weet het niet. We moeten nog maar afwachten. Nog, we moeten nog een heel stukje verder. En vandaag natuurlijk speelt Nederland tegen Zweden. Dat is dan vanmiddag. Nou ja, we moeten gewoon maar afwachten hoe het gaat. En ik hoop natuurlijk dat we daarvan kunnen genieten. De wedstrijd Canada tegen Qatar die andere dag. Nou ja, dat vond ik een beetje een rommelige wedstrijd. Maar ja, we hebben tenminste gewonnen en daar gaat het toch om. En ik ga verder met het nieuws. Een noodweer trok over Nederland en zorgde voor spectaculaire luchtfoto's. Onweersbuien trokken vrijdagavond over het land met bliksemflitsen in alle provincies. Gold op enig moment code oranje en het noodweer zorgde voor veel overlast. Tegelijkertijd leverde het ook spectaculaire en fraaie beelden op. En een 19-jarige bestuurder verdacht van dood door schuld bij een fataal ongeval in Zeeland. De 19-jarige man die donderdag werd opgepakt na het ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeluk met de dood als gevolg. Bij de aanrijding kwamen 3 12-jarige kinderen en een schooldirecteur om het leven. De man uit Hulst was de bestuurder van de auto die op de groep fietsers inreed. De rechter heeft dinsdag besloten dat hij 14 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. De man wordt verdacht van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Dat kan betekenen dat roekeloosheid of grove onoplettendheid van een bestuurder de oorzaak is van een ongeluk. Bij verder onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen nu.nl. Een grootste Romeinse badhuiscomplex in Nederland opgegraven in Nijmegen. Archeologen hebben het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland ontdekt in Nijmegen. Er zijn tienduizenden vondsten gedaan op de plek waar ooit de stad Upa Novio Magnus lag. En dat is het Latijnse woord voor Nijmegen. Volgens hoofdonderzoeker Erik Verhelst werd vanuit Rome veel geld in Nijmegen gepompt. Met zijn oppervlakte van minimaal 4900 vierkante meter was het gehele badhuiscomplex zeker 2 keer zo groot als de eerder onderzochte publieke badhuizen, zogenoemde termen. Daarbij gaat het om badhuizen in Forum Hadriani, en dat is nu geheten Voorburg, en Cornovalium, en dat heet nu tegenwoordig Heerlen. Het is niet gek dat het in Nijmegen is, vertelde Verhulst aan nu.nl. Een grote stad als Ulpia Novio Magnus had natuurlijk een badhuis, maar die hadden we nog niet gevonden, al waren er wel vermoedens bij de vondst in 1992. En vanaf woensdag tot 8 uur geen openbaar vervoer en geen schone treinen door FNV-staking. Door een FNV-staking rijden er woensdag tot 8 uur geen treinen. Dat heeft de Nederlandse spoorleger bevestigd. Daarna moet de dienst geregeld worden opgestart en kan het treinverkeer nog enige tijd ontregeld zijn, waarschuwt de vervoerdervakbond. Vervoerder. Vakbond FNV organiseert woensdag een landelijke werkonderbreking waarbij medewerkers van trein, bus, tram en metro pas om 8 uur beginnen met werken. Daardoor rijdt er in de vroege ochtend vrijwel geen openbaar vervoer. De actie is in protest tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgens de FNV raken de maatregelen alle werkende en uitkeringsgerechtigden. De werkonderbreking duurt officieel van 4 tot 8 uur in de morgen. En de NS heeft besloten om tijdens de actie de volledige dienstregeling stil te leggen. Daardoor kunnen reizigers in de ochtend nauwelijks gebruik maken van de trein. De NS adviseert reizigers daarom om hun reis in de ochtend uit te stellen. Ook in de schoonmaakbranche wordt gestaakt en daarom vraagt de NS aan reizigers of zij hun afval zoveel mogelijk willen meenemen. Nou, als ze dat doen, moet ik nog afwachten. En Limburg roept op verspreiding van de wasberen te stoppen. Het hoort hier niet thuis. Limburg heeft donderdag gepleit voor een stevige aanpak onder verspreiding van de wasbeer, en dat is de raccoon, zoals wij die hier noemen, in de provincie en in Nederland tegen te houden. Het provinciebestuur roept
op tot ingrijpen voordat een te grote populatie wasberen een landelijk probleem wordt. Limburg heeft zijn eigen wasberenaanpak van de afgelopen jaren geëvalueerd. Als de verspreiding van de wasbeer in Limburg nu niet krachtig wordt aangepakt, loopt Nederland in de toekomst het risico op een serieuze plaag, zegt de provincie. De wasbeer heeft volgens beleidsmakers een grote aanpassingsvermogen en kan zich snel vermeerderen en verspreiden. Eerdere ingrepen van de provincie deden de populatie afremmen, maar alleen tijdelijk. En een meisje van 15 wordt verdacht van moord op haar ouders. Een 15-jarig meisje dat donderdag werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van het vermoorden van haar eigen ouders. Dat meldt het OM vrijdag. De verdachte blijft 14 dagen langer vastzitten. Het echtpaar werd in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in hun woning aan de Meerhoven. Bij moord is het uitgangspunt dat iemand vooraf het plan heeft gehad om iemand anders te doden. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie over de zaak. En luisteraars, nadat al dat slechte nieuws eindig ik met wat goed nieuws. De langste wandelroute van Nederland, de bekendste Nederlandse wandelpad krijgt 500 kilometer lange rolstoelvariant. De langste wandelroute van Nederland heeft vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijk pad. Het Pieterpad is nu de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa. Het lange afstand wandelpad is toegankelijk gemaakt voor mensen met off-road rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens. De aangepaste route is net als de wandelroute ruim 500 kilometer lang. De speciale route is ontworpen door Moving Beyond Limits, een stichting die activiteiten mogelijk maakt voor mensen met een lichamelijke beperking. Waar veel wandelaars vanzelfsprekend een bospad inslaat, eindigt het avontuur voor rolstoelgebruikers vaak bij het eerste zandpad, zegt Moving Beyond Limits directeur Julie Taal. Tot voor kort had ik gezegd dat het onmogelijk is om het Pieterpad in een rolstoel af te leggen, zegt Stichting Pieterpad directeur Maarten Goorhuis. Het is fantastisch dat het avontuur van een lange afstand wandeltocht door Nederland nu ook voor deze doelgroep binnen bereik komt. Het Pieterpad is een bekende lange afstands wandelroute van ongeveer 500 kilometer die Nederland verticaal doorkruist. Het traject loopt van Pieterburen, dat is in het noorden van Groningen, tot aan de Sint-Pietersberg in Maastricht, Zuid-Limburg. Nou ja, ik weet niet of ik die ooit nog eens een keertje kan wandelen. Zelfs niet fietsen, denk ik. Dat is een beetje te ver. En de Canadese dollar, luisteraars, geen veranderingen. Schommelt nog steeds zo 62 eurocent. Het weer in Nederland. Nou, vandaag wordt andermaal een drukkende dag met maxima temperaturen 28 graden en hoogstens 32 graden. Het strandweer zal daardoor best aangenaam zijn in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. In het oosten en zuiden is later kans op een enkele bui met onweerskans. De vooruitzichten tot 4 juli. De hoogzomerse tot voluit tropische condities blijven nagenoeg pertinent aanwezig tot begin juli aan toe. Vrijwel de gehele periode komen de maxima veelal uit tussen de 26 en bijna 38 graden. Zo, het is lekker bakken daar in Nederland. Tot zover het nieuws.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in

De luidende klokken van Limburg-Milland. En luisteraars naar de volgende boodschappen van Dutch The Magazine en Ron van der Steen. Dan gaan we helemaal naar het noorden van Nederland, Groningen. U zoekt een advocaat en weet niet wie? Dan kunt u terecht voor alles wat u nodig heeft bij Ron van der Steen. Ron provides family law, real estate law, wills, estate law and business law. Service for all your legal requests. To speak with Ron, please call 905-842-2222. Check out Ron's website www.oakvillelawyers.ca. Ron van der Steen, lawyer and notary public. That's the magazine. North America's only magazine about the Netherlands and its people at home and abroad. It covers lifestyle, travel, history, culture, cooking, Dutch settlements in North America, and other topics all relating to the Dutch. Subscribe today. You can call 905-465-0777. 905-465-0777. Check out their website www.dutchthemag.com.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte...

Nou, ik had nog eventjes naar Utrecht willen gaan, voordat ik het community nieuws breng, maar dat doen we volgende week wel. Ik ga verder, luisteraars, met het community nieuws. En het community nieuws wordt u gebracht door onze Duke Credit Union. En ik heb het al zo dikwijls gezegd. Ik ben altijd dankbaar dat onze Duca zo'n trouwe sponsor is. Anders hadden we al lang dit Nederlands radioprogramma niet meer gehad. En dan had u mijn stem niet meer gehoord. En misschien had dat wel... misschien zeiden wel sommigen van u... Nou, dan zijn we die man ook wel zat. Maar ja, daar gaan we dan maar. Eerst maar eventjes over de coffeeclubs in onze omgeving. En ook veel is natuurlijk elke derde dinsdag van de maand. En de volgende is dan op 14 juli. Dinsdag 14 juli. En in Guelph, de Guelph Coffee Club, die gaat er lekker vooruit. Want afgelopen woensdag waren er zo 22 mensen bij elkaar gekomen. Zo naar de volgende, zoals elke derde woensdag van de maand. Zo de volgende is dan op 15 juli. Nou, wilt u meer informatie hebben over deze coffeeclubs of van het community news, dan kunt u mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620. En iedereen is natuurlijk van harte welkom bij de koffieclubs. Het kost je niks. Alleen om er naartoe te gaan en je eigen koffie te kopen. Nou, dan gaan we natuurlijk naar de wereldkampioenschap voetballen. Nou, vandaag komen ze bij elkaar, de Burlington Mondialization Committee en het Apeldoorn Subcommittee are hosting 2 World Cup matches. Nou, de eerste is al afgelopen natuurlijk. Dat was op 14 juni, dat is al weer voorbij. Maar de volgende is dan vandaag. Dat is Nederland tegen Zweden. En het zal niet zo makkelijk wezen vandaag voor ze. En dat wordt gehouden at de Halton Naval Veterans Association, 2444 Industrial Street in Burlington. Zo 2444, zo 2444 Industrial Street in Burlington. En deze wedstrijd begint om 1 uur vanmiddag. En dan het concert van André Rieu deze zomer. En het is geheten Viva Maastricht. En dat komt weer, krijgen dat weer te zien in de Cineplex Theaters in uw omgeving. En dat begint allemaal 29 en 30 augustus met extra shows in september. En daar zullen we de volgende weken wat meer over horen. Zo, van 29 en 30 augustus in de Cineplex Theaters en dan op 5, 6, 7, 12 en 13 september wordt het weer uitgezonden zo. Genoeg gelegenheid voor u om deze show te zien. En zoals ik al zei, dit jaar het concert is geheten Viva Maastricht. En wat heb ik dan hier? De 17 juni is afgelopen. Dat is afgelopen. Even kijken hoor. En nog verder. Heb ik eigenlijk... Oh ja, natuurlijk. Dat kan ik niet vergeten. En voor de mensen die... dit is van Bas en Louise op de Kelder. En dat gaat over hun charity work in Indonesië. And they will not be organizing the yearly fundraiser at Ramakers Imports in St. Catharines. But they have prepared marinated Indonesian-style satay available for you in bags of 25 skewers. Heerlijk om in op de barbecue te leggen, luisteraars. There are 2 options available by appointment. Je kunt het gewoon opbellen en you pick them up at their home in Grimsby. U kunt bellen 905-921-9145. Maar je kunt ze ook krijgen bij Ramakers Imports, de Hollandse winkel daar in St. Catharines. En als u daar geregeld naartoe gaat, en daar kunt u ze ook krijgen. Nou, wat is er verkrijgbaar? Saté pork, babi. $35 voor 25 stuk. Saté chicken, ayam. $45 voor 25 stuk. Ik geloof dat de kip is duurder dan pork. Nou, waarom weet ik natuurlijk niet. En dan, met de skewers moet je ook dat heerlijke saté saus hebben. En dat kunt u ook krijgen voor slechts $5 per container. Of, voor de mensen die het een beetje spicy willen hebben, sambal batjak, $15 in een glass jar. Zo, u kunt Louise bellen. Louise en Bas bellen op 905-921-9145. En het is allemaal voor een heel, heel goed doel. Zo, en tot zover, ja. En tot zover het community news. En het community news werd u gebracht door onze Duca Credit Union. Nou, morgen vieren we Vaderdag. En het is onze beurt om verwend te worden.
Wij gaan luisteren naar Marco Borsato met Vaderdag.

De jeugd, ze zouden eens een oorlog moeten meemaken. Maar dan zijn er zoiets wat ondernemende jongeren die helemaal naar Syrië reizen om een oorlog te gaan meemaken. En dan is het ook weer niet goed. Maar eigenlijk vind ik dat ook. Ik vond het vroeger ook beter, echt waar. Ik vond dat zalig met nieuwjaar, hè. Zo, als het nieuwjaar was en dan was het feest en de bomma die pakte mij dan apart, dan moest ergens mee naar een hoekje zo en dan hebben die zo een briefje van 100 frank zo helemaal opgeplooid zo en dan stak die dat zo, steek hem in mijn hand, steek dat weg jongen. Ja. Ik deed dat onlangs bij mijn petekind en ik kreeg een gram cocaïne terug. En je hebt nog zo van die typische zinnen van vroeger, hè? Dat zal het zijn. Ja. Dat zal het zijn. Ja, dat is altijd hetzelfde. Dat zal het zijn. En dat is hardnekkig, want ik dacht dus onlangs, bij mijn beenhouwer, van weet je wat, ik ga eens variëren. En ik zeg, ja, dat is alles. Nee, wist niet wat er gebeurde, hè? Hoe bedoelde? Ik zeg, ja, dat is alles gewoon. Ik moet niks anders niet meer hebben. Ah, dat zal het zijn dan. Nog zo'n zin, wat jullie veel zeggen is, wat is mijn schuld? Ja. Bij een bakker, bij een beenhouwer, wat is mijn schuld? Ah, wel, ik zal jullie zeggen wat jullie schuld is. De opwarming van de aarde, de plasticsoep en de staatsschuld. En vroeger konden nog, dat was ook beter, dan konden nog een auto kopen van een oude vrouwke dat er alleen maar naar een bakker was gereden. Dat gaat ook niet meer. Hè? Want niemand wil nog brood eten tegenwoordig. Tegenwoordig eet iedereen granola. Ken je dat? Nee, ik weet het, ik weet het. Vroeger had dat een andere naam. Kippen eten. Maar er is kei veel veranderd op gebied van eten ook. Allee, toen jullie jong waren, avocado's, dat bestond nog niet, hè? Olijven, hummus, sushi, dat werd nog gewoon gebakken in de pan, hè? Vroeger was eten toch veel simpeler, maar een bompa, hè? Die kwam na zijn werk thuis, die schoof zijn benen onder tafel en die vroeg, wat eten we bij de patatten van de avond? Maar mensen leven langer en langer. En ja, daarom moeten we het in deze aflevering natuurlijk hebben over het echte taboe, de vergrijzing. Nou, ja, jullie zijn eigenlijk met te veel. En jullie zouden eigenlijk iets vroeger moeten... iets vroeger moeten stoppen met pensioen trekken. Ik zal het zo zeggen. Ja. Nu, ik heb erover nagedacht en ik heb misschien wel een oplossing bedacht. We doen begrafenissen zoals bij een trouwfeest. Op het einde wordt de rouwkrans weggegooid en die dat hem opvangt, dat is de volgende. Dit is wel een gezellig rusthuis, hè? Vind dat wel. Goeie sfeer, ja. En ik heb ook ergens gelezen dat het dus beter is om een bejaarde te huis in te richten met dingen uit de mensen hun kindertijd. Is dat daarom dat er in zoveel rusthuizen nog asbest zit? Maar de namen vind ik niet altijd even goed. Zo, Denrust, Terwilge, Herfstvreugde. Hè? Allemaal namen om de werkelijkheid een beetje te verbloemen. Hè? Het is goed, de bomma zit in Denrust. Het zijn rust tussen de dennen. Geeft rusthuis een eerlijkere namen, hè, jongens. Hè? Rusthuis de Muffengang. Residentie in een droge boterham. Allee. Maar mijn bomma die wou echt niet naar een rusthuis. Die zei altijd, jullie wilt mij bij het grof vuil zitten. Dat ik zei, maar nee bomma, dat mag niet. Want uw heup is PMD. En wat ook altijd was, dat ik op bezoek ging bij ons bomma. Dan zei hij, ik heb u al zo lang niet gezien. En dan zeg ik gewoon altijd, allee, ik ben hier eergisteren nog geweest. Je zit dat toch niet vergeten? En ons bomma, dat was dan een vieren, dan zei hij, oh, nee, ik zou dat niet vergeten. Volgens mij, Alzheimer, dat bestaat niet.

0: Ja? Dat zijn gewoon uw kleinkinderen dat u voor de zot onthouden zijn. Dat is echt... Maar, zo wie in een rusthuis blijkt ook telkens weer uit onderzoek dat mensen op een bepaalde leeftijd nog altijd wel seksueel actief zijn. Nou, en ik vind dat goed. Het is niet omdat je wat ouder bent dat je geen kinky dingen niet meer kunt doen. Ik ben eens onverwachts bij mijn grootouders binnengekomen en met een bompa die zat daar dus met een leren riem in zijn mond. Ja. Ja, ik wist niet wat ik zeg. Allee, uiteindelijk viel het nog wel mee. Hij had gewoon zijn broek te hoog opgetrokken. Maar... maar er was één ding waar dat hem echt niet tegen kon. En dat begrijp ik ook wel. Dat was dat al die verplegers en verpleegsters tegen hem aan het praten waren. Alsof dat hem een klein kind was. Dat vond hem verschrikkelijk. Jawel. Hebben we ons patatjes niet opgegeten? Nee? Moet ik het raamje openzetten? Oei, hebben we een ongeluksje gehad? En als die verpleegster dan weg was, dan zei het hem tegen mij... kan ik dat nog perfect ophouden? Hè? Maar als ze tegen mij klappen gelijk tegen een kleuter... dan kak ik gelijk een kleuter. Voilà, beste vrienden, dat was het. Ze hadden mij gezegd dat ik voor deze aflevering oude mensen ging leren kennen, maar het bleken stuk voor stuk gouden mensen te zijn. Dames en heren, mag ik nog een applaus voor Louis, Marcel, Mickey, Maria, Yvonne, Carla en Magda.
1: Ja, luister, dat was veel kabels en toch is het wel fijn als we kunnen lachen om onze ellende zo af en toe. Maar het is echt waar, want soms worden de ouderen, ja, dan worden ze aangesproken alsof ze kleine kinderen zijn. Maar wij gaan luisteren naar Nick en Simon met een liedje geheten Vaderdag.

Ja, luisteraars, u hoort het. Een fijne vaderdag morgen voor alle vaders natuurlijk. En het volgende liedje is een kort liedje, maar van 2 minuten is voor allen die hun vaders niet meer hebben of geen contact hebben met hem. En dat is natuurlijk altijd wel jammer. Zo, luister maar.

ik hoop natuurlijk dat morgen alle vaders lekker verwend worden. Want dat vind ik, ze hebben het heus wel verdiend. En dan is mijn uurtje weer bijna afgelopen en we gaan eindigen met een gezellige medley. Want ik ga dan weer de deur uit. Nou, heeft u een verzoek of een berichtje dat u door wil geven? U kunt mij bellen op 416-226-0620. En verder heb ik nog geen nieuws gekregen wat er gaat gebeuren met ons programma. Ik hoop van deze week misschien wat meer te krijgen. Maar zo gauw ik het weet, geef ik het door aan u. Nou luisteraars, geniet van de wereldkampioenschap voetballen. Straks om 1 uur Nederland-Zweden. Ik hoop dat het allemaal goed afloopt. Hup, Holland, hup. En laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. En dan eindig ik met deze gezegde. Denk eraan, de bal is rond en kan elke kant op. Denk eraan, de bal is rond en kan elke kant op. The ball is round and it go any way it wants to go. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Jeje in de control room. Tot volgende week. Bye bye.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: WTOP, CJMR 1320.
1: Authentic, original, and better than our rights.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Hey, yeah.